bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenbrenn. Mann, wat ik bidore wat ager kan.